Dat was een bijdrage van Rembrandt Frerichs op piano en Kaiva van Gangelen op hobo. Na hen speelden Jan-Willem Troost op cello en Talal Fayyad op de oet. De oet is een fretloze luit met meestal 11 snaren die in sets van 2 plus 1 losse snaar zijn bevestigd over de klankkast. Zij spelen Surfing the Air. Daarna volgt Camino Angel door Beate Loonstra op de harp en Jesse Brevet op saxofoon.

Dat waren de laatste twee werken van de muziekavond Een Harp Onder de Riem. Die werd gehouden in de Mozes en Aaronkerk in Amsterdam. En het laatste stuk wat u hoorde heet Camino Angel. En dat is gespeeld door Beate Loonstra op harp en Jesse Brevet op de saxofoon. Meer gegevens over de gespeelde werken kunt u vinden, zoals altijd, op de concertzender en in de app. De techniek was vanavond in de handen van Gleb Volga. Mijn naam is Lieke van der Voort en dit programma werd voor u samengesteld door Henk Hielkema.

Welkom. In deze aflevering van Bij de Tijd hoort u muziek van twee hedendaagse Britse componisten. We beginnen met een van de meest veelzijdige, Thomas Adès. Hij componeerde soloconcerten, kamermuziek en drie opera's. Daarnaast is hij ook een hele goede pianist en dirigent. Concentric Paths is zijn eerste soloconcert. Violist Anthony Marwood was solist tijdens de wereldpremière. En Adès vraagt veel van de solist. In het openingsdeel al uiterst hoge noten, ruim voorbij de toets van het instrument. En enorme sprongen in een moordend tempo. Twee korte delen omvatten het omvangrijke middendeel, Paths. Volgens Adès bestaat dit deel uit twee grote en veel kleine van elkaar afhankelijke cycli die elkaar overlappen, maar soms heftig botsen. Luister nu naar het vioolconcert Concentric Paths van Thomas Adès met Anthony Marwood als solist en het Chamber Orchestra of Europe onder leiding van de componist.

Violist Anthony Marwood en het Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Thomas Adès speelden Concentric Paths van Adès. We krijgen nu een mini-opera te horen, gecomponeerd door George Benjamin. Dit werk in twee delen is gebaseerd op het sprookje De Rattenvanger van Hamelen. De tekst is geschreven door Martin Krimp. De bezetting is klein, een ensemble van 15 muzici en 2 zangeressen, een sopraan en een lage alt. Ze vertolken verschillende personages en samen geven ze stem aan het volk. Elk neemt afwisselend de rol van verteller op zich en daarnaast speelt de sopraan de vreemdeling en de alt de minister. Het verhaal is namelijk geactualiseerd. Niet de burgemeester, maar een minister vertegenwoordigt de machthebbers. Alsof hij op verkiezingstournee is, zo gedraagt hij zich. Eerst wuift hij de bezwaren die het volk tegen de ratten heeft weg. Maar dan merkt hij dat dat hem stemmen gaat kosten en belooft een vreemdeling in te huren die met muziek wonderen kan verrichten en de ratten kan laten verdwijnen. Nou, we gaan ervan uit dat de rest van het verhaal wel bekend zal zijn. Hier is Into the Little Hill uit 2006 van George Benjamin. Hila Plitman, sopraan, en Susan Bickley, alt. De London Sinfonietta staat onder leiding van de componist.

U luistert naar De Nacht met muziek van Klassiek tot nu. Wilt u weten wat u heeft gehoord? Kijkt u dan op de pagina van dit programma in de gids op onze website concertzender.nl, ook te bereiken via de app.

Dit is de nacht met muziek van klassiek tot nu. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Vanaf 25 euro per jaar bent u dat en helpt u ons deze bijzondere muziek te blijven uitzenden.

U luistert naar De Nacht met muziek van klassiek tot nu. Wilt u weten wat u heeft gehoord? Kijkt u dan op de pagina van dit programma in de gids op onze website concertzender.nl, ook te bereiken via de app.

Dit is het nachtprogramma van de Concertzender met muziek van klassiek tot nu. Wekelijks te beluisteren in de nacht van zaterdag op zondag tussen 4 en 7 uur.

U heeft geluisterd naar De Nacht van de Concertzender met muziek van klassiek tot nu. De volledige speellijst die kunt u vinden in de gids op concertzender.nl, ook te bereiken via onze app. Het programma werd samengesteld door Egbert Randewijk.

Goedemorgen. Dit is de Concertzender en de komende 3 uur kunt u luisteren naar een aflevering van de ochtendeditie. Net als in de afgelopen week hebben we ook vandaag een heroïsch aanbod van muziek voor u. Veel componisten hebben zich laten inspireren door heroïsche figuren, maar we beginnen vanochtend met een divertimento voor viool, altviool en contrabas in G groot van Jan Krusztytel van Jal. Het wordt gespeeld door Konrad Oter viool, Helmut Löchel altviool en Barbara Zanderling contrabas.

U hoorde een divertimento van Jan Cruciatel van Jal. Niet alleen muziekstukken dragen de naam van een heldin of held, ook orkesten worden genoemd naar heroïsche personen. Zoals het Orchestra Sinfonica Simón Bolívar, dat de naam van de Zuid-Amerikaanse vrijheidsstrijder in ere houdt. U hoort dit orkest samen met contrabassist Edgison Ruiz in het Concert voor Contrabas en Orkest in Es Groot van wederom Jan Cruciatel van Jal.

Dat was het concert voor contrabas en orkest van Jan Krstitel Vanjal. Ook in het volgende muziekstuk speelt het Orchestra Sinfonica Simon Bolivar. Onder leiding van Eduardo Mata begeleiden ze mezzo-sopraan Marta Zen in een arrangement van de 7 Canciones Populares Españolas van Manuel de Falla.

Dat was de Heroic Elegy van Ralph Vaughan Williams. Dan hoort u nu het pianoduo Yara Tal en Andreas Groethuizen in de Grande Marche Heroïque, een mars voor vierhandig piano, Deutsch 885, opus 66 in A klein van Franz Schubert.

Na deze heroïsche mars van Franz Schubert doen we het iets rustiger aan met een berceuse, een slaapliedje. Het Orchestre National de l'ORTF met dirigent Jean Martinon speelt de berceuse héroïque van Claude Debussy.

Dat was van Claude Debussy de Berceuse Heroïque. De Amerikaanse componist Norman Dello Joyo schreef in 1950 een opera over Jeanne d'Arc, maar hij was er niet blij mee. Hij wilde het werk dan ook niet meer uitgevoerd hebben. Wel gebruikte hij een jaar later delen van het werk voor een symfonie met dezelfde titel als de opera, The Triumph of St. Joan. En de symfonie wordt ook wel aangeduid als Seraphic Ode. Het bestaat uit drie delen met de titels The Maid, The Warrior en The Saint. U hoort het New Zealand Symphony Orchestra met dirigent James Sedaris.

Het afgelopen half uur hoorde u de symfonie The Triumph of St. Joan van Norman Dellogioio. Het slotstuk van deze ochtendeditie en van onze uitzendingen in de afgelopen week met heroïsche muziek is de ouverture voor orkest in S groot, bijgenaamd Spartacus, van Camille Saint-Saëns. Jean-Jacques Cantoroff dirigeert het Ensemble Orchestral de Paris.

En zo klonk symfonie nummer 4, de tragische in C-klein van Schubert, uitgevoerd door het Berlijns Philharmonisch Orkest onder leiding van Nicolaus Harnoncourt. Tot slot van deze uitzending van Willem Brons presenteert, hoort u de Slavische dans, opus 72, nummer 2, van Antonín Dvořák, uitgevoerd door het symfonieorkester Bayerischer Rundfunks onder leiding van Rafael Kubelik. Dvořák ziet als geen ander kans muziek te componeren die gemakkelijk aanspreekt, maar daarbij wel degelijk ook kwalitatief zeer goed is. Rafael Kubelik is bij de oudste generatie nog bekend als een mededirigent van het Concertgebouworkest van 1949 tot 1951. Samen met Eduard van Beinum dirigeerde hij dat orkest ook tijdens de eerste Amerikaanse tournee in 1954. En Kubelik is natuurlijk bij uitstek geschikt om muziek van zijn landgenoot te dirigeren. Aldus Willem Brons.

En met de Slavische dans opus 72, nummer 2 van Antonin Dvořák, uitgevoerd door het Symfonieorkest Bayerische Rundfunks onder leiding van Rafael Kubelik, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Willem Brons presenteert. Iedere vierde zondag van de maand kunt u luisteren naar muzikale voorkeuren van pianist Willem Brons, voorzien van een korte toelichting. Muziek buiten de grenzen van zijn programma Het Piano Atelier. De techniek was in handen van Ruurt Abma.

Jesse Norman wist als Afro-Amerikaan, opgegroeid in het gesegregeerde zuiden van de Verenigde Staten, door te breken in de operawereld. Ze was een van de grootste sterren van de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw. Ze overleed in 2019. Lyrische sopraan was haar stemvak, maar ze kon ook uit de voeten met altpartijen, zo groot was haar bereik. Duivenholen zijn alleen comfortabel voor duiven, zei Jesse Norman altijd. Ze wilde verder kijken dan de standaard hokjes. Vanaf haar vierde zong ze gospel in de kerk en later wist ze door te breken in de operawereld. Haar muzieksmaak kende geen grenzen, want naast de grote operahuizen bezong ze ook alle concertzalen met liedrecitals. In dit uur wil ik haar graag laten horen in operateske liederen, liedachtige opera. In ieder geval zangstukken voor de concertzaal. In 1795 schreef Joseph Haydn in Londen zijn dramatische cantate Scena di Berenice. Haydn leek enigszins teleurgesteld in zijn prima donna, die de première zong. In zijn dagboek schreef hij, in het Engels, ze zong erg karig. Over het concert in het algemeen was hij enthousiaster. Het hele gezelschap was zeer tevreden en ik ook. Ik heb die avond 4000 gulden verdiend. Zoiets is alleen in Engeland mogelijk. De scène de Berenice. Berenice's scène is een van de grote concertaria's uit de 18e eeuw. De tekst is afkomstig van de dichter Pietro Metastasio. Haydn koos één scène uit het libretto die zich afspeelt tegen het einde van het werk, vlak voor de ontknoping. Berenice is gescheiden van haar geliefde Demetrio. En wanneer hij op sterven ligt, raakt ze overweldigd en delirisch. Het eerste deel van de scène combineert vrij dramatisch recitatief met korte ariosos en het werk eindigt met een dramatische aria in F mineur. De vorm, hoewel onregelmatig, komt voor in vele dramatische concertaria's uit die tijd, waaronder Beethovens A perfido, dat direct op dit werk is gebaseerd. Liefde, twijfel en wanhoop.

recitatief, cavatina, recitatief en aria, Cena di Berenice van Joseph Haydn. Sopraan Jesse Norman, Boston Symphony Orchestra, onder leiding van Seiji Ozawa. La mort de Cléopâtre, de dood van Cleopatra, is een vroege cantate of lyrische scène voor sopraan en orkest. In 1829 geschreven door de Franse componist Hector Berlioz. Berlioz componeerde het werk voor de prestigieuze Prix de Rome, maar de jury vond de muziek te gedurfd en modern, waardoor hij de prijs niet won. Het werk beschrijft de laatste en eenzame uren van de Egyptische koningin Cleopatra na de nederlaag tegen Octavianus. De tekst is geschreven door Pierre-Ange Vieillard. Cleopatra mijmert over haar verloren macht, haar roemruchte verleden met Julius Caesar en Marcus Antonius, en kiest uiteindelijk voor de dood door de beet van een giftige slang. En er zijn 5 delen voor nodig.

Dat was de dramatische climax waarin Cleopatra de dood omhelst. Dramatische dood door een slangenbeet. Ook dramatisch, mag je wel zeggen, was de zelfmoord van Phaedra. Phaedra werd door de godin Aphrodite verliefd gemaakt op haar stiefzoon. En nadat die stiefzoon Hippolytus haar liefde afwijst, laat ze een brief achter waarin ze valselijk beweert dat hij haar heeft aangerand. Uit schaamte en wanhoop drinkt ze gif, wat leidt tot de fatale vloek van haar man Theseus over zijn zoon. Het was een Engelse vertaling van de tragedie die Jean Racine schreef, die Benjamin Britten gebruikte in 1975 voor zijn Phaedra-kantate, opus 93. Een intense, operaachtige monoloog die wisselt tussen krachtige recitatieve en expressieve, emotionele zanglijnen. Ook hier zijn vijf delen.

U hoorde Stravinsky's Le Sacre du Printemps door de New York Philharmonic onder leiding van de componist zelf. In 1945 stelde Stravinsky een derde en uitgebreidere concertsuite samen uit zijn ballet De Vuurvogel uit 1910. Met extra episodes en nieuw verbindingsmateriaal vertelt deze versie meer van het oorspronkelijke sprookje. De muziek voert ons van de mysterieuze, donkere opening via de woeste dodendans van de tovenaar Kastjei naar de stralende finale, waarin een eenvoudige hoornmelodie uitgroeit tot een majestueuze overwinning van licht en betovering. Daarmee sluiten we deze aflevering van Schatgraven af. Informatie over het programma van vandaag kunt u terugvinden op onze website concertzender.nl. Deze aflevering is samengesteld door Alexander Kraft van Ermel. U hoort nu de suite van De Vuurvogel met Stravinsky zelf als dirigent van het Columbia Symphony Orchestra.

In het begin van het derde bedrijf horen we dan een aria waarin Helene zichzelf verontschuldigt. Als zij haar echtgenoot bedriegt, is dat niet haar schuld, maar dat van het lot, la fatalité.

En als de hoge priester Calgas, hier gezongen door François Leroux, iedereen ervan heeft weten te overtuigen dat het de wil van de goden is, voegt Hélène zich bij Paris op een boot op weg naar een andere toekomst in de armen van haar nieuwe minnaar.

En zo besloot ik deze aflevering van Opera Actueel, gewijd aan de in mei overleden sopraan Felicity Lott, met delen uit La Belle Hélène van Jacques Offenbach, opgenomen in Parijs in 2000, met Felicity Lott in de titelrol, Jan Buron als Paris, Michel Sénéchal als Ménélas, Laurent Nauri als Agamemnon en François Leroux als Calgas. Les Musiciens du Louvre stonden onder leiding van Mark Minkowski en de details kunt u terugvinden op www.opusklassiek.nl en op de site van de concertzender. Met die mededeling neem ik dan nu weer afscheid van u. Ik wens u verder een prettige zondag en tot de volgende keer.

Dit is de concertzender met het programma Luister. De viool als spreekbuis van de ziel. Dat is denkelijk het ideaalbeeld van de Duitse romantiek. In de 19e eeuw groeit het vioolconcert uit tot een vorm waarin virtuositeit en innerlijke expressie elkaar niet alleen ontmoeten, maar soms ook wrijven. Componisten zochten naar een balans tussen symfonische diepgang en de bijna vocale intensiteit van de solo-viool. Vanmiddag drie heel verschillende stemmen binnen datzelfde romantische universum. Robert Schumann, Johannes Brahms en Max Reger. Drie componisten die elk op hun eigen manier worstelden met vorm, expressie en traditie. We beginnen met het eerste deel van het vioolconcert van Robert Schumann. Een werk met een beladen geschiedenis. Geschreven in 1853, maar pas decennia later voor het eerst uitgevoerd. Lange tijd werd het gezien als een problematisch stuk. Een weerspiegeling van Schumanns geestelijke aftakeling. En toch horen we hier geen gebroken componist, maar iemand die de klassieke vorm naar zijn hand probeert te zetten. Na een smekende introductie opent het eerste deel zonder theatrale bravoure. Een bijna introverte dialoog tussen orkest en solist. De viool lijkt zich langzaam los te maken uit het orkest. Wat opvalt is de compacte thematiek. Schumann vermijdt het grote gebaar en kiest voor motieven die zich steeds verder verdichten. En dat geeft het geheel een zekere spanning, maar ook een intense concentratie. Dit is geen vioolconcert dat wil imponeren, het wil begrepen worden. Hier is dat eerste deel, im kräftigem, nicht zu schnellem tempo. Nu hoort Thomas Zehetmeyer en het Orchestre de Chambre de Paris.

Dat was het eerste deel van het vioolconcert van Robert Schumann, met Thomas Zehetmeyer als solist en dirigent. Dirigent van het Orchestre de Chambre de Paris. Dan nu het vioolconcert van Johannes Brahms, en wel het slotdeel. En waar Schumann naar binnen keert, opent Brahms hier juist alle registers. Het derde deel is beroemd om zijn dansante karakter, met duidelijke invloeden uit de Hongaarse muziek. Vanaf de eerste mate spat de energie ervan af. De solo-viool krijgt een bijna improvisatorische vrijheid, vol ritmische scherpte en speelse accenten. Maar onder die ogenschijnlijke lichtheid schuilt een ijzeren structuur, typisch Brahms. En wat dit deel zo bijzonder maakt, is de combinatie van volksmuzikale flair en compositorische controle. De muziek swingt, maar ontspoort nooit. De dialoog tussen solist en orkest is hier geen worsteling, maar een spel. Een levendige uitwisseling van ideeën waarin virtuositeit en muzikaliteit volledig samenvallen. U hoort een uitvoering van dit slotdeel van het vioolconcert van Brahms door Herman Krebbers en het Concertgebouworkest onder Bernard Haitink.

U hoorde het slotdeel, Allegro Giocoso ma non troppo vivace, van het vioolconcert in D groot, opus 77, van Johannes Brahms. Herman Krebbers was de solist en het Concertgebouworkest werd geleid door Bernard Haitink. Tot slot het vioolconcert opus 101 van Max Reger. Een kolossaal laatromantisch werk van bijna een uur. Reger schrijft hier een monumentaal eerste deel. Bijna symfonisch van opzet. De viool is niet zozeer solist tegenover het orkest, maar eerder een eerste onder gelijken binnen een dicht polyfoon netwerk. De thematiek is rijk, maar ook complex. Melodische lijnen kronkelen door elkaar heen, harmonieën verschuiven voortdurend. Het vraagt veel van de luisteraar en van de solist, maar wie zich eraan overgeeft ontdekt een wereld van enorme expressieve intensiteit. Waar Brahms nog een zekere helderheid bewaart, lijkt Reger de grenzen van de vorm op te rekken. Het resultaat is muziek die tegelijk massief en uiterst gedetailleerd is. U hoort nu dat eerste deel met tempoaanduiding Allegro Moderato, gespeeld door violiste Tanja Becker-Bende, samen met het Concerthausorchester Berlin onder leiding van Lothar Zagrosek.

U hoorde het imposante eerste deel van het vioolconcert van Max Reger. Soliste was Tanja Becker-Bender en het Concerthausorchester Berlin stond onder leiding van Lothar Zagorosek. Tot zover deze aflevering van Luister, samengesteld door Emiel Stoffels. Meer informatie over dit programma kunt u terugvinden op onze website concertzender.nl. En daar vindt u zoals altijd ook de speellijsten. Tot het eind van het uur hoort u nog een stukje van de Fantasie voor viool en orkest in C majeur, opus 131 van Robert Schumann, gespeeld door Thomas Zeetmeijer en het Orchestre de Chambre de Paris.

Goedemiddag luisteraars, welkom bij Tussen Droom en Daad. Vandaag hoort u de tweede aflevering van een drieluik over Ottorino Respighi, die samen met Giacomo Puccini geldt als de belangrijkste Italiaanse componist uit het eerste kwart van de 20e eeuw. Nadat Giuseppe Verdi overleed, de componist die zowat in zijn eentje voor de muzikale identiteit van Italië zorgde, zocht men in Italië naar een herdefiniëring van de Italiaanse muziek. Puccini zette de traditie van Verdi voort en Respighi vond dit onder andere in het rijke muzikale verleden. Vandaag hoort u van hem drie suites gebaseerd op de muziek uit de Italiaanse barok. Respighi noemde zijn suites antieke dansen en aria's, gebaseerd op verzamelbundels, gitaar- en luidtabulaturen uit de 16e en 17e eeuw. De eerste suite uit 1917 is geschreven voor strijkers, blazers, harp en klavecimbel. U hoort achtereenvolgens Balletto, de Graaf Orlando, gebaseerd op een compositie van Simone Molinaro. Dan volgt Gagliarda, een heftige springerige dans, geschreven door Vincenzo Galilei, de vader van de beroemde astronoom. Voor het langzame deel koos Respighi voor een villanella van een onbekende componist. En de suite besluit met een passo mezzo e mascherata. Passo mezzo betekent anderhalve stap, een hele snelle dans dus. Luistert u naar John Nashling en het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik in de eerste suite van Ottorino Respighi.

U hoorde het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van John Nesling in de eerste suite van Ottorino Respighi. De tweede suite heeft een groter orkest. Respighi voegde een piccolo en celesta toe en verdubbelde de houtblazers. Het is een potpourri van bijzondere dansen uit de 16e eeuw, van ballet tot boerendans. Het opent met een ballet als ode aan Laura di Medici, de groothertogin van Toscane, gevolgd door een Canaria, een dans van de Canarische eilanden. De suite besluit met een Bergamasca, een klunzige boerendans, oorspronkelijk bedoeld om de draak te steken met de inwoners van de stad Bergamo. De suite ging overigens in 1924 in première in Cincinnati in de Verenigde Staten, onder leiding van Fritz Reiner. Ook Respighi zelf dirigeerde dit werk meerdere malen in de Verenigde Staten tijdens een tournee. Hier is de tweede suite van Ottorino Respighi.

U hoorde wederom het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van John Nashling in de tweede suite van Respighi. Tot besluit hoort u nog de derde suite. Respighi brengt de instrumentatie voor deze suite terug naar alleen strijkers. De delen zijn serieuzer van karakter. Het eerste deel, Italiana, wordt in Italië vaak gebruikt als themamuziek voor radio- en televisieprogramma's. Het tweede deel is een aaneenschakeling van ontroerende aria's, gevolgd door een pastorale Siciliana en als laatste een Passagaglia, een serie variaties op een constante basmelodie. Luistert u naar John Nashling en het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik.

Vandaag hoorde u in Tussen Droom en Daad de drie suites van Ottorino Respighi, gebaseerd op gitaar- en luidmuziek uit de Italiaanse barok. Meer informatie kunt u vinden op onze website en in de app. Samenstelling van deze uitzending was in handen van Theo van Deventer.

Word vriend van de Concertzender. Wij zoeken vrienden. U weet het, muziek staat centraal bij ons. 'S Nachts en overdag, niet alleen thuis of op het werk, maar ook onderweg dankzij de Concertzender Radio App. Door uw hulp kunnen wij onze mooie programma's maken. Word daarom vriend door jaarlijks te schenken en profiteer van een aantal aantrekkelijke voordelen. Of maak eenmalig een bedrag over via iDeal. Ga naar onze website concertzender.nl voor meer informatie. Wij hebben uw hulp hard nodig.

Dit is de Concertzender met het programma In de Schijnwerper. Vandaag aandacht voor de Amerikaanse dirigent Robert Craft, die leefde van 1923 tot 2015. Hij is vooral bekend als de assistent van Igor Stravinsky in diens laatste ruim 20 jaar, maar hij was veel meer. Hij was auteur van artikelen over vele muzikale en niet-muzikale onderwerpen en dirigeerde niet alleen muziek van Stravinsky, maar ook van talloze andere hedendaagse componisten en diverse oude componisten. In deze aflevering staat zijn rol als dirigent centraal in werken van Stravinsky, waaronder diverse amper bekende. Hier zijn allereerst twee liederen op teksten van de Russische dichter Balmont, die Stravinsky schreef ten tijde van Petrushka en Le Sacre du Printemps. Ze worden gezongen door Evelyn Lear en Craft dirigeert het Columbia Chamber Ensemble.

Dat waren twee liederen van Igor Stravinsky op teksten van Constantin Belmont, door de sopraan Evelyn Lear en het Columbia Chamber Ensemble onder leiding van Robert Craft. Vlak nadat Stravinsky Le Sacre du Printemps had gecomponeerd, voltooide hij zijn opera Le Rossignol. Kort daarop stelde hij uit die opera een orkestwerk samen onder de titel Le Chant du Rossignol. Robert Craft dirigeert nu dit werk, het orkest is het Columbia Symphony Orchestra.

U hoorde het Columbia Symphony Orchestra onder leiding van Robert Craft met Le Chant du Rossignol van Igor Stravinsky. In 1923 voltooide Stravinsky Les Noces. De versie die het meest wordt gespeeld is de derde. Robert Craft dirigeert nu de tweede, die Stravinsky niet voltooide en waarin de pianola het centrale instrument is. Net als in de eerste en de derde versie is er een koor, in dit geval de Greg Smith Singers. En behalve twee pianola's hoort u het Orpheus Chamber Ensemble.

Dat was van Igor Stravinsky de tweede versie van zijn compositie Les Noces. Robert Craft dirigeerde het Orpheus Chamber Ensemble. Tussen de wereldoorlogen was Stravinsky zeer actief als pianist met eigen werk en schreef hij voor zijn optredens composities voor of piano alleen, voor piano en viool of twee piano's, of voor piano met orkest. Een daarvan is zijn driedelige Capriccio uit 1929. Luistert u naar de Franse pianist Philippe Entremont en het Columbia Symphony Orchestra onder leiding van Robert Craft.

met het Columbia Symphony Orchestra onder leiding van Robert Craft. In 1951, vlak na de première van zijn opera The Rake's Progress, raakte Stravinsky in een creatieve crisis. In die situatie stelde Craft Stravinsky voor zich te verdiepen in de muziek van Schoenberg, Berg en Webern. Voorzichtig nam Stravinsky elementen van hun muziek over en na een paar jaar was zijn muziek duidelijk anders, zij het nog steeds volstrekt herkenbaar. In die fase van zijn ontwikkeling componeerde Stravinsky onder meer in 1963 de nu volgende Variations for Orchestra. Hier is het Columbia Symphony Orchestra onder leiding van Robert Craft.

Onder leiding van Robert Craft speelde het Columbia Symphony Orchestra Variations for Orchestra van Igor Stravinsky. Tot zover In de Schijnwerper, deze keer gewijd aan Robert Craft. Dit programma werd samengesteld door Emmanuel Overbeke.

Word vriend van de concertzender. Wij zoeken vrienden. U weet het, muziek staat centraal bij ons. 'S Nachts en overdag, niet alleen thuis of op het werk, maar ook onderweg dankzij de concertzender Radio App. Door uw hulp kunnen wij onze mooie programma's maken. Word daarom vriend door jaarlijks te schenken of maak eenmalig een bedrag over via iDeal. Ga naar onze website concertzender.nl voor meer informatie. Wij hebben uw hulp hard nodig.

Welkom bij Folkit. De samenleving brandt. Letterlijk door natuurbranden, maar ook figuurlijk door maatschappelijk ongenoegen, haat, verzet, onmacht en machtsmisbruik. De onvrede wordt geuit via protesten, blokkades en bezettingen. Helaas ook met geweld via aanslagen. Reactionair ageren is niet voorbehouden aan groepen of personen uit de samenleving. Ook machthebbende instanties voeren repressies uit. En daar worden liederen over gezongen. Vandaag in Folkit gaat het over staat- en straatterreur.

We hoorden Peter Gabriel met zijn lied over de Zuid-Afrikaanse burgerrechtenactivist Stephen Biko. Hij kwam op tegen de apartheid en onderdrukking van de zwarte bevolking en werd door het apartheidsregime op geraffineerde wijze onschadelijk gemaakt. Dichter-zanger Victor Tjara overkwam hetzelfde in Chili, waar hij door de junta werd vermoord. In de Verenigde Staten werd eerst activiste Anna May effectief het zwijgen opgelegd door haar te laten verongelukken. En later, tijdens de anti-Vietnam-demonstratie op 4 mei 1970, werd Sandy Scheuer, een student van Kent State University, doodgeschoten door de National Guard. Deze feiten worden bezongen door achtereenvolgens Martin Simpson, Harvey Andrews en Jim Page.

Politieke geschillen monden met regelmaat uit in geweldsconflicten. Een duidelijk en triest voorbeeld is de situatie rond Noord-Ierland in de tweede helft van de vorige eeuw. Intolerantie tussen katholieken en protestanten leidde tot weerzinwekkende aanslagen. Voor het nummer Belfast Child schreven de Simple Minds op de melodie van de Ierse traditional She Moves Through the Fair een tekst geïnspireerd op de positie van jongeren in de ghetto's van Belfast. Tommy Sands, There Were Roses, gaat over twee vrienden, de een katholiek, de ander protestant. Onschuldig in het conflict, maar de een wordt willekeurig vermoord door de andere partij. De getroffen partij eist vergelding door dan maar de vriend om te leggen. An eye for an eye, luidt een van de zinnen in de tekst. U2 brengt in een fraaie akoestische versie Sunday Bloody Sunday. Op zondag 30 januari 1972 schoten Britse paramilitairen in Derry tijdens een vreedzame protestmars voor burgerrechten 14 mensen dood.

Ierland is sowieso een historisch-politiek kruidvat. Gay en Terry Woods namen Dunlavin Green op. Een lied over de standrechtelijke executie van vrijheidsactivisten in 1798. Het Israëlisch-Palestijnse conflict wordt niet alleen beslecht met militair of gewapend geweld, maar ook subtieler, via economisch terrorisme. Leon Russelson heeft het in zijn lied over het ontwortelen van eeuwenoude olijfbomen door Israëlieten, waardoor de olijfoogst van Palestijnse burgers wordt verwoest.

Van die ene Chen naar de andere. Ik heb hier een nieuwe single van Belle Chen. Rise is de titel. Kwam een maand geleden uit op de Platoon label. Ja, Rise gaat over dat zachte moment tussen dromen en wakker worden. Het gevoel dat je iemand langzaam ziet wakker worden voordat de zon op is, terwijl de rest van de wereld nog slaapt. Deze nieuwe compositie probeert dat korte, bijzondere moment te vangen met fijne melodieën, waarmee klanken en een gevoel van stille verwondering aan te pas komen. Het gaat over het eerste licht, de rust en de schoonheid van de dag die nog moet beginnen. Het is eigenlijk neoclassieke muziek van Belle Chen. Zij speelt de pianopartij en je hoort ook de BBC Philharmonic.

De Nederlandse Sara Neutkens heeft een vierdelige werk geschreven met de titel September. En wij gaan luisteren, tot slot van dit programma, naar September 2. Hier gespeeld door het Nederlands Saxofoon Octet.

Dat was het weer, luisteraars. Ik hoop dat je genoten hebt van dit programma Mona Lisa met muziek van vrouwelijke componisten. Mijn naam is Patricia Werner-Leansen. Tot de volgende keer. Dag!

De Points in Time verzamelaars van het label Good Looking Records, die stonden vroeger bij ons in ieder geval op warme zomeravonden met vrienden bij elkaar, stonden die min of meer op repeat. Deze komt van Points in Time deel 6 uit 1999. Het was Seba met Camouflage, de vierde track van die verzamelaar. En u luistert naar de concertzender, dit is Sensenta en we zijn weer live. Ik ben weer terug van een hoognodige vakantie in koude, lekker koude noordelijke streken. En een van de bedoelingen van die vakantie was natuurlijk dat het dan hier in Nederland in de tussentijd een beetje afgekoeld zou zijn. Dat blijkt niet het geval, maar je kan nou eenmaal niet alles hebben. Misschien dat we in het tweede uur van deze uitzending, van deze Sensenta, dat we daar nog wat aan kunnen doen met lekker koude muziek. Maar eerst even dit lekker nazomeren met Seba. Het is goed om er weer te zijn en prettig dat u er ook weer bent, dat u luistert. Tot 9 uur is dit Sensenta, aflevering nummer 523. En dit is muziek van Joachim Speed met Iliac Tidees.

Drie werken achter elkaar maar liefst. Als laatste Space Exposure. Vanavond niet te horen als programmamaker, maar wel als artiest. Space Exposure is natuurlijk onze eigen Roel Jansen. En u hoorde Friction featuring de Lim Brothers van het nieuwe aankomende album Phonetics. En Phonetics is een woordgrapje met fauna, dus niet P-H-O-N. Althans, ik neem aan dat het zo bedoeld is. Ik wil hem niet het gras voor de voeten wegmaaien. Friction van het album Phonetics, dat gaat op 9 oktober verschijnen. En even spieken, u hoorde aan het... Er is hier iets weggevallen. Aan het begin van het blokje, wilde ik tegen u zeggen, ja, hoorde u Joachim Speed met Iliactides natuurlijk. En in het midden hoorde u Body Scanner, oftewel Ian Body en Robin Rimbo alias Scanner. Met Intersignals, en dat komt van hun nieuwe album Juxtapositions, verschenen op Ian Body's eigen label, Din Records. Dus Joachim Speed, Body Scanner en Space Exposure. Mocht u nou een fan zijn van bepaalde drumcomputers en denken, hey, ik hoor een van mijn favorieten op de achtergrond, dat is Anam Gu Anam van het album Economicum. Dat hebben we al eens eerder gedraaid hier. Van Economicum, Anam Gu Anam met het stuk Air.

Het vierde deel van het licht vervreemdende werk The Diversity of Nature. En het vierde deel heet Nature Under the Microscope. Nature Under the Microscope is dus verschenen op Difficult Art and Music. En het is van de hand van Liel en RSN. En dat zijn Lia en Thomas Rosen. Ik geloof dat ik dat op zijn Duits uit moet spreken, dat zij uit het Duitse taalgebied afkomstig zijn. Dat album is verschenen op 4 september en daaraan kunt u horen dat als je 3 weken op vakantie bent geweest, dat je dan een enorme stapel muziek hebt om je doorheen te wurmen, zeker als het september is en het seizoen weer is begonnen. En daarom is de volgende toevallig ook op 4 september verschenen, maar dat was een aangename verrassing. Er is namelijk een nieuwe van Substack, zoals meestal verschenen op het label Neo Tantra. Het album heet Suspended Between Atmospheres en u hoort daarvan Stellar Precipitation. Dit is Substack.

de nieuwe Kali Malone. Het hele album gaat verschijnen op 30 oktober. Maar deze is al vrijgegeven als een singeltje. Het album gaat heten Burning Song. En dit was Heavy with Fruit. En die stond in precies dezelfde toonsoort als het werk daarvoor. Dus dat sluit mooi aan. Dat was Cadeau met November Loop. En dat komt van het album Ellen. En dat is al verschenen bij het Eskrek label. Dat brengt ons aan het einde van deze Sensenta. En we hebben nu meteen aansluitend hartstikke live stoorzender. Stefan Koopmanschap staat er alweer klaar voor, dus ik ga plaatsmaken. Dank voor het luisteren naar Sensenta. En we zijn er weer volgende week, zoals altijd, helemaal live om 7 uur.

Store Chamber.

Een wat killer begin deze week dan de afgelopen weken. En dat komt misschien wel omdat Taylor Voice uit Zweden komt. En sinds zijn debuut in 2024 heeft hij al 5 EP's uitgebracht.

Om 9 uur. Mijn naam is Stefan Koopmanschap. In het komende uur hoort u veel ritmische elektronische muziek met als belangrijke voorwaarde dat de ritmes niet alleen maar four on the floor zijn. Dit is aflevering 5 alweer. In een eerdere aflevering draaide ik al muziek van het N5MD label en dat gaan we nu weer doen. In de cd-speler heeft Keith Baker plaatsgenomen. Het album The Witness Years zette hem op de kaart voor IDM en Noisy Beats. En sindsdien heeft hij nog heel veel meer goede muziek uitgebracht. Dit is Castro Valva.

Het is inmiddels na al die jaren niet meer bij te houden hoeveel muziek de broertjes Healy hebben uitgebracht. Het is in ieder geval enorm veel. En deze Strangers in the Night kwam alweer uit 2000 van het album Augmented Lines, uitgekomen op het Duitse Hymen Records. Op 17 oktober staan IDM en abstracte elektronica-grootheden Alltacker in Doornroosje in Nijmegen. In het voorprogramma van die show staat Nederlands trots Roel Funken. Ook wel bekend van het duo Funk Karma dat hij met zijn broer vormde. En diezelfde Roel Funken heeft recent een nieuw album uitgebracht in zijn Kine-serie, deel 3 om precies te zijn. En van dat album draai ik nu ASOC.

Het internet is een bron van veel zorgen, maar het maakt ook heel veel dingen veel makkelijker. Bijvoorbeeld artiesten mobiliseren om geld op te halen voor het goede doel. En dat deed het Spaanse Fragment A-label die begin deze maand de verzamelaar SOS Colombia uitbracht met muziek van onder andere Carolina Segura, Maya Koenig, Titi Calor en deze Arequipe. Dat was Mara Dubna. En via datzelfde internet leerde ik in eind jaren 90 een Duitse artiest kennen, Ronnie Engman. Hij had verschillende projecten en één van die projecten was Dalezi. In 2001 bracht hij met dat project een EP uit op het eveneens Duitse label Underscan Records. En zo leerde ik dat label weer kennen. En daarmee ook de muziek van Menu Exit, Gram en nog veel meer. De allereerste release op dat label was echter van Dalezi. Dit is de titeltrack van die release. Dit is Face on Mars.

0: Het is eigenlijk heiligschennis om een losse track te draaien van het album 7614 van Global Communication. Want eigenlijk hoort dit album als één geheel beluisterd te worden. Maar ja, die tijd heb ik dan weer niet. Want zoals de titel van het album al zegt, dat album duurt 76 minuten en 14 seconden. Dus dan toch maar één track. Maar wel met de opmerking dat u binnenkort eens de tijd moet nemen om dat hele album te luisteren. Want het is een prachtig album. Het is jammer dat Bouke er vandaag niet is, want ik weet dat hij ook groot fan is van dit album. Dan gaan we naar One on Two-ism. Dat is een serie verzamelaars van artiesten die zichzelf lieten inspireren door Boards of Canada. De laatste van de 6 verzamelaars zou in 2015 uitkomen. Die is overigens ook uitgekomen. Maar de allereerste, die kwam in 2007 uit. En van die eerste draai ik graag een track van Trills. Dit is Child's Play.
1: Next we have another kind of uncomposed music. Very much quieter, but also strongly evocative. It is made of children's voices.

Ik hoor u zeggen, Stefan, zei je nou net dat Bouke er niet is vandaag? Hoe zit het dan met tussen je oren? Nou, ik heb goed nieuws. Die wordt vandaag overgenomen door Marjolein van Elteren. Zij zit hier naast me. Marjolein is een nieuwe collega hier bij de Concertzender. En afgelopen donderdag had ze haar debuut met Live Forms, waarin ze sprak met Jacco van Uncloud en Allard van Modulation om vooruit te kijken op het aankomende Uncloud Festival. Die is nog steeds terug te luisteren, uiteraard via concertzender.nl. Maar straks is ze dus ook te horen in Tussen Je Oren. Om alvast u een beetje in de mood te krijgen met een hele lange, wat noisy track aan het einde van deze stoorzender, is hier de nieuwe release van Hieroglitch. Dat is een artiest uit Melbourne in Australië. Bijna 15 minuten, maar het is ook echt de 15 minuten wel waard. Geniet van Hieroglitch en geniet van Tussen Je Oren. Over 2 weken ben ik er weer. Tot dan!

0: Musik, Klang,
1: Suono,
2: Musik
3: and Sound.

Welkom bij Tussen Je Oren. Met vanavond ook een nieuwe stem tussen uw oren. Ik ben Marjolein van Elteren. Concertzender collega en goede vriend Bauke van der Wal zit een aantal dagen in Duitsland voor het Tower Transmissions Festival. En hij heeft mij gevraagd deze week van hem over te nemen. We begonnen met Atlantis, een track van Converter. En we gaan verder met een artiest die dit weekend te zien was op het Tower Transmissions Festival. Prurient. Dit is Greenpoint van het album Frozen Niagara Falls uit 2015.

say they're just doing it to get high.

The price of freedom is death. The price of freedom is death.

0: The price of freedom is death. The price of freedom is death. The price of freedom is death. The price of freedom is death. The price of freedom is death. The price of freedom is death. The price of freedom is death. The price of freedom is death. The price of freedom is death.
1: The Price for Freedom is Death van Bomb the Day Nursery. Nog zo'n act die te zien was op Tower Transmissions. En Bomb the Day Nursery is een van de, misschien wel het eerste muzikale project van Roger Kamanik. Onder andere bekend van Brighter Death Now. Reconstruct van Meyer kwam in 2025 uit en bestaat volledig uit sound recordings van de renovatie van zijn flat in Berlijn, opgenomen op zijn telefoon. Van chaos tot compositie en van sloop tot muziek. Dit is Reconstruct.

Ja, en dan kan ik het toch niet laten om van Climax Denial naar Contagious Orgasm te gaan. Dit was Climax Denial met Spiritual Evisceration. En nu volgt Contagious Orgasm met Hyperemia Cyanosis.

Ja, je zou er stil van worden. Mordhaunt met het prachtige The Munich Manual van het album Off the Beaten Track The Light Don't Shine. En van Mordhaunt gaan we door naar Cessne met de track LF Quiet Crash _ Band. Het is een track van het album Receptores, wat uitgebracht is door Drum Records in 2024. En Receptores is eigenlijk een eerbetoon aan wat niet gehoord zou moeten worden. Geniet ervan.

En met Lake van Rapoon sluiten we Tussen je oren deze week af. Volgende week is Bauke van der Wal weer op deze plek aanwezig. En voor nu wil ik u uitnodigen om vooral te blijven luisteren naar de concertzender, want hierna volgt Liminal State van Peter van Koten.

the blossoming tree. It's

entortillé dans une coquille. Mon cœur était imprenable.

comme ça. Parce que pour moi, le sommeil,

please.

U luisterde naar Live Farms, het programma voor live elektronische muziek op de Concertzender. Met in ons programma speciale aandacht voor Uncloud, het festival wat van 1 tot en met 11 oktober in Utrecht plaatsvindt. Wilt u nou meer weten over Uncloud of eventueel tickets kopen? Dan kan dat op de website uncloud.nl. Bedankt voor het luisteren.

0: Dit is Bach & Co. met Hans Meerman en Govert-Jan Bach. Met Bach & Co. luiden we telkens de nieuwe week in van het radioprogramma Geen Dag Zonder Bach. En gaan we wat meer beschouwend te werk. Bespreken we muziek van Johann Sebastian Bach, familie en tijdgenoten. Maar we staan ook stil bij uitvoeringen en bij Bach-cd's die recent uitgekomen zijn. We doen dit op een iets andere manier dan u als vaste luisteraar van Geen Dag Zonder Bach van ons gewend bent. Bach & Co. is als het ware de bijlage bij de nieuwe afleveringen van deze week. Bovendien is deze aflevering ook als losse podcast te beluisteren.
1: Dag luisteraars, dit is de podcast verbonden ook aan Geen Dag Zonder Bach van de concertzender.
2: Bach & Co.
1: Bach & Co. En Bach die zit hier tegenover me.
2: En daar zit...
1: Ik ben Co.
2: Hans Meerman.
1: En we beginnen deze aflevering met de nominaties.
0: De nominatie.
1: Govert-Jan, we hebben in deze nieuwe afleveringsweek van Geen Dag Zonder Bach een aantal nieuwe, twee nieuwe cd's die we toch wel graag willen nomineren.
2: Ja, we hebben twee cd's en het zijn allebei bewerkingen. De eerste is van het beroemde Brodsky-kwartet, die we vooral kennen van Beethoven en van Shostakovich, ooit opgericht door Dylan Roland van het Stift Festival. En die hebben de solosonates voor viool van Bach aangepakt. En gezegd, die werken zijn eigenlijk te rijk van vondsten en ideeën en kleuren ook, om ze alleen maar over viool te laten spelen. Kijk, een hele goede violist doet het prachtig en het is een groot genot. Maar ze gaan ze bewerken voor stringkwartet, strijkkwartet. En dan met die vier verschillende instrumenten wordt het zo mooi.